0: Nou, ou nies nou, ek vat die pille, sy dra die brille.
1: Kijk een beetje naar Tom Cruise, hy gaan dalk met begin brille dra, hy word 64 jaar oud, gebore in Syracuse, daar in New York. Actor, who won Golden Globe Awards for his roles in Born on the 4th of July, Jerry Maguire and Magnolia. He had his breakthrough role in the 1983 film Risky Business. Natuurlijk was hy dan Ethan Hunt in Mission Impossible reeks. Het is Tom Cruise wat verjaar vandag, 64 jaar oud. Ons kyk verder die lys van bekendes, wie nog verjaar. En ek sien hier op die lys is Patrick Wilson wat 53 jaar oud word. Onder andere gespeel in Watchmen, hy was in Little Children, ook in The Conjuring. En as ek het nie mis het nie, het hy nou gespeel in Yellowstone. Was hy dan ook, en ek dink is nou een reeks wat van Yellowstone afgemaak is, waar hy ook dan op die oomblik speel. Dit is dan van die bekendes wat verjaar. Nou, as dit jou verjaarsdag is, mag dit een wonderlike dag verder wees, en ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende.
2: 90.1 104.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Kyk in Mosselbaai, inkom het vanaf Dannebaai, lyk het redelijk vry vloeiend, is daar in Heiderand is het besig by die T-aansluiting. As jy inkom vanaf Hartenbosse kant af, is het waar jy afdraai op die N2 na Hartenbos toe, by Garden Walk Mall, is besig daar, dan sê die R102, R328 T-aansluiting by Hartenbos Heuwels wat besig is, en verder lyk het op die oomblik vry vloeiend. Kleinbrak, is vry vloeiende verkeer, Grootbrak lyk goed, daar by die lughawe is het besig voor die lughawe self by die sirkel, as jy inkom vanaf Wildernisse kant af. Raak besig daarna Wekbaai se T-aansluiting by die groot sirkels en dan op Nysnaweg is het besig na die treinbrug. Dan as jy inkom vanaf Hedelandse kant af is het vry vloeiende verkeer.
0: 90.1 SFM.

0: manipuleer. Tyd vir SFM verkeer.
1: Goed, in Mosselbaai is het inkomend vanaf Dannebaai is het bezig. By Dannebaai is het die aansluiting, dan ook Heiderand Extension en Heiderand, die twee aansluitings daar. As jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, is bezig as jy afdraai in Hartenbos in, daarby Ganomok Mall, maar dan as jy deur Voorbaai ry en Dias, is het redelijk vryvloeiend, dis net na voor Dias is het nog bietjie bezig. As kyk dan na Kleinbrak, vryvloeiende verkeer, Grootbrak is nog bezig voor die dekke verby. Dan in George, is het vryvloeiende verkeer in Nysnaweg, lyk het redelijk goed, is daar na die treinbrug nog bezig, en as jy inkom dier Hedelins, is het vryvloeiende verkeer, oor jou Tenikwa Pas, lyk het goed.
0: Is het hier om te bly?

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Gestrand langs die pad, middernag, geen hulp in sig, Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
0: 90.1 SFM.

0: minute voor 6 vanaand, eerste laaggety 11:30 vanoggend en dan die volgende een 'n minuut voor middernag. En dan natuurlik die belangrike een vir die hengelaars. Lyk vir my dis maar op sy beste gemiddelde aktiwiteit dag. 23 minute oor 2 vanmiddag tot 23 minute oor 4 is daar 'n gemiddelde aktiwiteit venster. En dan as jy dalk nou bietjie gelei voel om môreoggend vroeg die waters aan te durf, weer eens nie noodwendig die beste aktiwiteite onder die water nie, maar môreoggend 23 minute voor 3 tot 23 minute voor 5 het jy 'n gemiddelde aktiwiteit venster.
1: Jou streekstasie is

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: David Vrie met Groot Man, en voor dit het jy geluister na Alesso en Zara Larsson met die liekie Words. Is nou so amper kies, wel kom ons met 11 minuut voor 12, natuurlijk 12 uur gaan Henrique jou bietjie verder geselskap hou, maar intussen nog so 2 of 3 lekker stukkies muziek.
1: Jou streek, jou frequentie, jou muziek. SFM

0: Selena Gomez, vanmiddag vir jou, so op vrijdagmiddag 3 juli 2026. Jy vier jou verjaarsdag saam met die bekende filmacteur Tom Cruise. Dan Brooklyn Queen, Instagram ster, Roblox ster, Alaska. Dan Party Next Door, hy is een R&B sanger. LaToya J. Jackson, realiteitster. Andrea Babe, televisieactrice. Olivia Munn, televisieactrice. En dan ook Jason, televisieacteur. En Spencer, YouTube-ster. As jou verjaarsdag is vandag, veel geluk met jou verjaarsdag. Mag hierdie nuwe lewensjaar vir jou gesondheid, vrede en baie seëninge bring.
1: Negentig punt een, 104.1 SM.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: 90.1 SFM.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper vier dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vracht te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
1: Negentig punt een SFM.

Dit is ons vrijdagmiddag saamkeer geweest. Dankie dat jy deel was van ons middagkeer. Rico is my naam, Denny is saam met jou tussen 3 en 6. Morgenoggend tussen 9 en 12 is ek weer saam met jou. Groetnis. 90.1 SFM.

0: oor die veranderinge nie en meen die baan sal anders aanvoel omdat renjaars meer energie sal moet bestuur en op sekere gedeeltes sal moet vryloop. Hamilton beplan ook om die traditionele renjaarsberade in Lego Motors voor Sondagse wedren te vermy en wou nie uitbrei oor gerugte dat bestuurders ongelukkig is omdat hulle nie daarvoor vergoed word nie. Terwyl Hamilton en Lance Stroll min opgewonde is oor die Lego vertoning, verwelkom Norris die initiatief en beskryf dit as iets anders wat tot die naweekse atmosfeer sal bydra. In Argentinië sal om middernag teen Kaap Verde in die wereldbeker de laaste ronde van 32 te staan kom, gevolg deur Colombia wat teen Ghana en Kansas City kragte meet om 3:30 morgenoggend. Australië pak Egypte vanaand om 8:00 met die Sakkeroes wat sal staat maak op hul fysische benadering en solide verdediging, terwyl Egypte na hul gedisciplineerde teenaanvalspel sal kyk om meer geskiedenis te maak. Intussen het die woordvoerder van die King District bevestig dat die Amerikaanse president Donald Trump as ook vice-president J.D. Vance die maandagse wedstrijd tussen Amerika en België in Seattle sal bywoon nie. En daarmee die einde van jou middagsport.
1: 90.1 SFM

0: SFM weer.
1: So lyk môre se verwagte minimum en maksimum temperature Mosselbaai 11:20, George 9:20, 5:19 van Huisna, Oudtshoorn 3:19, Uniondale 5:19, Albertina en Stilbaai 5:21, Riversdal 6:22 en Blyth begin op 11 en hy draai by 21 grade Celsius.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, eenvoudig ritmies.

0: FM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. SA Rugby het beweringe verwerp dat slegs so wat 21,000 toeskouers môre se nasieskampioenskap wedstryd tussen die Springbokke en Engeland op Ellis Park sal

0: Bella, oh my love. Goeienaand. Hoe gaan het vanavond? Hoe was jou week? Was het lekker? Hey, van my kant, Anton Olwage, altijd lekker om sommetje te keren op een vrijdagavond hier op SFM. Is hier, dis koud waar ek is. Nou ja, ek hoop het gaan sommer goed met jou en met elkeen daar in die familie en sommer net broers en sisters en vriende en kinders en oma's en opa's en dat julle allemaal net een lekker week gehad het. Nee, groot naweek hierdie lekker rugby wat voorle. Ja, die groote natuurlijk, die Springbokke teen Engeland. Kan nie wacht nie, ons gaan bykie later daar oor gesels en al die lekker dinge, maar ons gaan ook jou veilig by die huis kry, die van julle wat nog steeds op pad is huis toe, wat laat gewerk het vandag, hey, sterk, en die wat reeds by die huis is, ons gaan vir jou ook net sommer lekker muziek en vermaak geef vanavond, so ja, moenie weg nie, bly waar jy is, net hier op die Suid-Kaapse gunsteling. Ons het begin met Vella, nee, met All My Love, hier soos die klanke van Wynand Barnard, met Droom Verlore.
1: 104.1 SFM.

0: Wynand Barnard met Droom Verlore, lekker enetjie daarin vir jou, net hier op 90.1 en 104.1. Neewald Wasserval, net hier na met geskiedenis. Alan Walker is ook op pad met Love Sick, ook een baie lekker enetjie daarin. So sit ons om een klip hard hoor en geniet om. So twee en een rij vir jou, hier gaan ons.
1: SFM, volgoed muziek.

0: Wat 'n band. Hierdie mense was natuurlik, of hierdie groep was natuurlik een van die beste groepe wat daar was, nee. Ordinary World, Duran Duran, nog altyd mal gewees oor hulle, en ek moet vir jou sê, nog steeds is, nee. Ja, kyk, hulle kon daar maar mooi gesing het, nee. Nou ja, wat een week, nee, protesoptocht het toe gebeur, het gekom en gegaan, hier was hier en daar een gevalletjie of een incident wat plaasgevind het, maar dit was nou, dit, ek denk dit was een glorified vakantiedag, want so baie mense het nie gaan werk nie, nee, kyk, ek moet vir jou sê, hulle het maar van die huise afgewerk. Nou ja, dis maar wat is, ek sien hulle sê, hulle wil nog aan nou, elke dag gaan hulle doen, maar ach, ouwens, hierdie, dink ek, gaan net gebeur tot na die verkiesing, en hoor jy niks mee neem. So, dis my persoonlijke opinie, ek dink hierdie is als net om brownie points te score vir die verkiesing, en dan na die verkiesing, alles weer stil. Nou ja, Sunset Sweatshop net hierna, Jacques Duplessis is ook op pad.
1: SFM, ons maak dit

Sea met Rou lekker in die daar. Dit is natuurlik saam met 'n Kirsten Raad en net so voor het Sunset Switch op gewees met I Love This Feeling. Ja, is lekker vrijdag aand. Ek hoop jy sommer net rustig daar by die huis. Is ons natuurlik Only the Poets lekker enetjie met Keep on Messing It Up.

0: I'm Unstoppable Rehab is daarom al lekker is dit nie op die vrijdag aand. Hoor die gang, maak gerus het draai op ons webblad, is natuurlijk sfmstreek.com en gaan kyk een bykie wat vang ons als aan hier so by SFM en een lekker plek om ook te sien wat ons doen is daar op ons Facebookblad, gaan soek net sfmstreek, baie lekker en word som een deel van die blad, volg ons daar so en is altyd lekker om te sien wie ons luisteraars ook is, so kom sê som vir ons hallo by ons buite uitsendings, luister net gereeld na die radio, ons sê gereeld waar ons is en dan kom maak jy som een draai daar so by ons en kom sê som een hallo. Nee. Gert Couvert, net die naam met Waar dit reën en dan Matthew Mull, net die naam met Countryside.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Don't give it up.
1: Hey, Countryside, Matthew Mol, sommer lekker enetjie daar, net so voor het Gert Couvert met Waar dit reën. Kelly Clarkson, net hierna met Stronge, moenie weg nie, bly geskakel, gaan saam met jou kuier tot vanavond 9 uur toe, hierso op die Suid-Kaapse gunsteling natuurlik, nee. Hey, ja, die dinge is in die gang, hierso is Kelly Clarkson, soos ek beloof het met Stronger.
2: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: Tweede ry daar vir jou Demi Limoor met net myne net so voor 7 was natuurlik daar gewees Franja Du Plessis. Goeienaand, lekker om saam met jou te kuier. Welkom by ons, jy net ingeskakel het. Ek sê dit altyd so op die uur net om jou 'n bietjie te verwelkom as jy nou net daar by bank gaan sit het en jou skoene uitgetrek het en jou frotkouse. Ja man, niks lekkerder as 'n kous met 'n gat in die net. En ek moet vir jou sê die probleem is elke dag wanneer ek daai kouse aantrek en dan sit nou een of ander plek waar ek by een of ander dokter moet wees en dan wil nou my voete of ek my skoene uittrek en wil my weeg en dan steek hy twee groot tone, die twee aardappels daar uit, dronk, ja, my ma het altyd gesê, hey, jy kan nie uit die huis uit gaan met, jy moet altyd een skoon onderbroek en skoon kous aan, hey, klaar, jy weet nooit wat gaan gebeur nie, goeie raad daarin natuurlijk, is dit nie, nee, maar hey, ja, ek is ons lief as ek nie aan by die huis kom, en my kous so uittrek, en gryp my hond dit, en wil die hond maar dit speel, dan los ek my hond, is lief my hond, nee, oh, dan kom my vrou, daai hond, nee, ek die kous om sy by die gaten, en is nie noodwendig my lang toonhals of iets, want ek het nie, ek is een van die ouwens, om eerlijk te wees, ek hou van kort, kort naals. Ouwens, ek ry met een naalklipper in die kar, ek het een naalklipper by die werk, ek het een naalklipper by langs my speelkassie, ek het oorlste naalklippers, ek jok nie vir jou nie, ek kan nie lang naals hanteer nie. My, nou, soos ek hier met julle praat, my naals kort en skoon, ek is my een van die ouwens, ek hou nie van vuil naals en ek hou nie van lang naals nie. So ja, ek weet nie, maar een ding wat ek nou al van kleins af myself geleer het, was om my naals kort te hou. Toonaals, vingernaals, kort, en ook die neushare en oorhare nie. Ek plik hulle, ek het soms een tweezerkie ook. Is maar ook is, nee. Nee ja, moet nie weg nie, bly waar jy is. Shai Carter, net hierna, ek sien Roger Taylor is ook op pad met Man on Fire.
1: Jou streek, jou frequentie, jou muziek. SFM. Hey.

0: Clark, South Africans kunstenaar, nee, met I Feel Alive. Lekker enigie daarin, nee. Hey, Supply, net die naam met Bring Out, en natuurlijk The Magic, en Massage is ook op pad met Fade to Grey.
1: SFM, ons maak dit lekker.

en Supply, wat een groep natuurlijk van die Tagtags ook af. Nee, 70's, laat 70's Tagtags goeie groep geweest. Nee, met Bring Out The Magic. Soos ik beloof het, is ons Versace met Fade To Grey. En dan Starship, net daarna met Nothing's Gonna Stop Us Now.

Gezag is hoe dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij.

0: Vullion Retief, lekker liekie daarie van hom, nee, maar daar is meer en net voor het Kubrellen gewees met Suit en Tie. Hey, wanneer laatst was ek gesuit en tie? Ek kan eers onthou wanneer laatst ek het een das gedra nie, nee? Huh? Ja, ek was nog nooit een das ou nie. Selfs toe ek van Netbank gewerk het, terug in 1996 daar rond, toe werk ek van Netbank, kun jy het geloof, 30 jaar terug, en toe moes ek een das dra. Ouwens! Ek het gehaad, jylle, ek is nie een das ou nie, soos ek nou hier sit, ek het een lekker body warmer aan, en my leeuwtrui, ja, ek het een leeuwtrui aan, ja, ek lyk soos een leeuw vanavond, nee, maar nou ja, Midnight Oil, net hier nou met Beds Are Burning, die manne daar van Australië af, sit om somme klipaard.
1: 104.1, Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust, en die Langkloof in Uniondale.

0: Madonna, La Isla Bonita. En ek kyk hier, was Madonna goed geweest. Daai album van haar was daar maar flip, het was goed. En toe kom natuurlik Like a Prayer uit. Ag, is net so maar waar daai liedjie van haar geweest, nê. Nee. Ja, hulle is maar trots gesê met bitter lekker net hierna en Callum Scott so op pad met Roots.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.